0: Yo, man, met Joost. Ja, man, ik ben op een clipshoot met Agu, Otto. Ja, man, Friese jongen. Heb je nog niet gehoord? Geschoten door Bloempot Media, man. Je bent niet hier van Friesland op.
1: RadioClan.de wünscht dir viel Spaß mit der gleich startenden Sendung. PS, wir suchen noch Moderatoren.